flow, je zalaufal, kom maar brood, de koeken paka. Aha, yeah. Ik ben rekel, slow country, maar zijn als podłogi, kom op Slovenië. Podeželje, pora.